is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
1: In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe.

0: Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. 天星之美 Unity NL.
1: Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf je

0: weer nou? Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd

0: plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melk van ja, is dat nou echt nodig?

0: En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
2: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N210 Rotterdam naar Schoonhoven heb je tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Rondje Regio.

is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits. Rondje Regio. Rondje Regio. Een half uur.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. In Leiden is dinsdag aandacht besteed aan Neurodiversity Pride Day. Tijdens een bijeenkomst bij het stadhuis werd stilgestaan bij de positie van mensen met een neurodivers brein. Zoals mensen met autisme, ADHD of een bipolaire stoornis. Daarbij werd ook de nieuwe vlag aangeboden aan de gemeente. Die hoort bij de Neurodiversity Pride Week, die vanaf volgend jaar wordt georganiseerd. Volgens de Neurodiversity Foundation was Leiden 3 jaar geleden de eerste stad ter wereld die de vlag hees. Wethouder Abdelhak Yermoumi benadrukt dat de gemeente blijft werken aan inclusie en toegankelijkheid. Museum De Laakal in Leiden heeft een bijzonder 17e-eeuws schilderij in de collectie toegevoegd. Het gaat om de vaandeldrager van de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het werk staat een zwarte vaandeldrager centraal, wat voor die tijd uitzonderlijk was. De schilderij is aangekocht dankzij een schenking aan de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Laakal. De aanwinst krijgt een vaste plek in het fijnschilderkabinet en is vanaf 23 juni te zien. Op 5 juli organiseert het museum een bijeenkomst over het schilderij en de koloniale geschiedenis van Leiden. Inwoners van Zoeterwoude kunnen op zaterdag 4 juli een kijkje nemen achter de schermen bij verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tijdens de open dag van Zoeterwoude openen verschillende locaties hun deuren voor bezoekers. Er zijn rondleidingen, presentaties en bezichtigingen verspreid door het dorp. De open dag maakt deel uit van de viering van 750 jaar Zoeterwoude. Bezoekers kunnen zelf bepalen welke locaties ze bezoeken en hun eigen route samenstellen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking. Vanmorgen plaatselijk enige regen. Daarna wordt het droger. Komen er weer opklaringen. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. Vanmiddag een graad of 22.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS Journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht, heb je nu 10 minuten vertraging.

0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: staan mijn koffers op straat. Als ik niet broodje nuchter ben, staan mijn koffers op straat.
1: Ik zag een meisje in Spanje op een dakterras, wist meteen dat zij die ene was. Lissabon tot aan Parijs, bij vele landen door.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. In Leiden is dinsdag aandacht besteed aan Neurodiversity Pride Day. Tijdens een bijeenkomst bij het stadhuis werd stilgestaan bij de positie van mensen met een neurodivers brein. Zoals mensen met autisme, ADHD of een bipolaire stoornis. Daarbij werd ook de nieuwe vlag aangeboden aan de gemeente. Die hoort bij de Neurodiversity Pride Week, die vanaf volgend jaar wordt georganiseerd. Volgens de Neurodiversity Foundation was Leiden 3 jaar geleden de eerste stad ter wereld die de vlag hees. Wethouder Abdelhak Yermoumi benadrukt dat de gemeente blijft werken aan inclusie en toegankelijkheid. Museum De Laakal in Leiden heeft een bijzonder 17e-eeuw schilderij in de collectie toegevoegd. Het gaat om de vaandeldrager van de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het werk staat een zwarte vaandeldrager centraal, wat voor die tijd uitzonderlijk was. Het schilderij is aangekocht dankzij een schenking aan de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Laakal. De aanwinst krijgt een vaste plek in het fijnschilderkabinet en is vanaf 23 juni te zien. Op 5 juli organiseert het museum een bijeenkomst over het schilderij en de koloniale geschiedenis van Leiden. Inwoners van Zoeterwoude kunnen op zaterdag 4 juli een kijkje nemen achter de schermen bij verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tijdens de open dag van Zoeterwoude openen verschillende locaties hun deuren voor bezoekers. Er zijn rondleidingen, presentaties en bezichtigingen verspreid door het dorp. De open dag maakt deel uit van de viering van 750 jaar Zoeterwoude. Bezoekers kunnen zelf bepalen welke locaties ze bezoeken en hun eigen route samenstellen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking. Vanmorgen plaatselijk enige regen. Daarna wordt het droger. Komen er weer opklaringen. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. Vanmiddag een graad of 22.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht heb je bij knooppunt Oude Rijn 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. In Leiden is dinsdag aandacht besteed aan Neurodiversity Pride Day. Tijdens een bijeenkomst bij het stadhuis werd stilgestaan bij de positie van mensen met een neurodivers brein. Zoals mensen met autisme, ADHD of een bipolaire stoornis. Daarbij werd ook de nieuwe vlag aangeboden aan de gemeente. Die hoort bij de Neurodiversity Pride Week, die vanaf volgend jaar wordt georganiseerd. Volgens de Neurodiversity Foundation was Leiden 3 jaar geleden de eerste stad ter wereld die de vlag hees. Wethouder Abdelhakir Moumi benadrukt dat de gemeente blijft werken aan inclusie en toegankelijkheid. Museum De Laakal in Leiden heeft een bijzonder 17e-eeuw schilderij in de collectie toegevoegd. Het gaat om de vaandeldrager van de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het werk staat een zwarte vaandeldrager centraal, wat voor die tijd uitzonderlijk was. De schilderij is aangekocht dankzij een schenking aan de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Laakal. De aanwinst krijgt een vaste plek in het fijnschilderkabinet en is vanaf 23 juni te zien. Op 5 juli organiseert het museum een bijeenkomst over het schilderij en de koloniale geschiedenis van Leiden. Inwoners van Zoeterwoude kunnen op zaterdag 4 juli een kijkje nemen achter de schermen bij verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tijdens de open dag van Zoeterwoude openen verschillende locaties hun deuren voor bezoekers. Er zijn rondleidingen, presentaties en bezichtigingen verspreid door het dorp. De open dag maakt deel uit van de viering van 750 jaar Zoeterwoude. Bezoekers kunnen zelf bepalen welke locaties ze bezoeken en hun eigen route samenstellen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking. Vanmorgen plaatselijk enige regen. Daarna wordt het droger. Komen er weer opklaringen. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. Vanmiddag een graad of 22.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom!
3: Het is even Tine, het is Rudo hier met de koffieshow. En die starten we met Ferry de Lid, Zing, Vecht, Helbit, Lachwerk en Bewonder naar Jeffrey Heesen.
2: Je zingt ze mee!
4: Je zingt ze mee!
2: Nieuw

0: D. Oh. Op de radio.
1: Met Freddy de Lits, zing, vecht, huilbit, lach, werk en bewonder. En Loco hoorde je ook nog van Jeffrey Hezen. Welkom, je luistert naar Rudo met de lekkerste tracks van Eigen Bodem en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen hoor je ook weer een reportage van het Centraal Plus Nieuws. En verder hoor je hier om 22:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar met Mark Vonink. Hey, en muziek is er ook, onder andere van Gordon. Kom eens dichterbij, hoor je naar Jean Chacon en Manana. Rudo!

0: Marianne Weber en John de Bever, een echte vriend, hoorde je hier in de koffieshow. Met vanavond op televisie een nieuwe aflevering van Rudo, de straattalkshow. Nou, dit keer was ik niet op straat, maar ik was bij Café de Meester in Zoeterwoude. Vorige week woensdag werd er afscheid genomen van Paul Otthoff en Monique van Sandik, twee vertrekkend wethouders daar. En ik sprak over dat afscheid met burgemeester Fred van Tricht.
1: Zeker, en op een waardige wijze, denk ik. Twee wethouders die zich 4 jaar lang, aan Monique niet helemaal, maar met vol enthousiasme en volle betrokkenheid hebben ingezet voor Zoeterwoude. Ja, die verdienen een mooi afscheid.
0: Paul Otthoff, daar was vooral AI, kwam erin terug. En bij Monique van Sandik toch wel een beetje de ganzen. Ja. Ik hoorde u ook nog iets zeggen over het iets echt een Monique gezicht geven.
1: Ja, nou, bij Monique natuurlijk de ganzen, daar was ze zeer bij betrokken bij dat kunstwerk. Maar vooral de mens, de mens achter de mens, de betrokkenheid bij de mensen. Dat zat echt helemaal in Monique en daar kon ze echt zich volledig in, maar niet in verliezen, daar kon ze zich volledig voor inzetten. Dus ja, bij Monique was het echt wel inzet voor de Zoeterwouwers.
0: Echt vol overgave.
1: Ja, vol overgave. En wel mooi, want dat is echt vanaf het allereerste moment geweest. Januari, wat was het? Januari 23 volgens mij trad Monique aan. En vanaf het allereerste moment volle bak voor Zoeterwoude. Dat vond ik erg knap.
0: Ja, en dan het volgende afscheid.
1: Ja?
0: Ja, die staat hier voor me.
1: Oh, is dat zo?
0: Dat denk ik toch. Ja. Dat het eerste volgende afscheid in Zoeterwoude. Kijk je er naar uit? Kijk je er tegenop?
1: Nee, nou, het is een beetje stap voor stap. Eerst vond ik dat we op een hele goede wijze afscheid moeten nemen van Monique en Paul. En ik denk, Fred, daarna kom jij. Nou ja, dat is nu dus inderdaad zo 14 juli. En het is een raar gevoel, kan ik je zeggen. We staan nog steeds achter de stap die we privé hebben gezet. Terug naar vrienden en familie. Maar het ambt los te moeten laten vind ik heel erg jammer. Want dit soort bijeenkomsten, het werk buiten het gemeentehuis, de omgang en het werken met het ambtelijk apparaat. Ja, ik vind het gewoon ongelooflijk leuk. Dus een beetje gekker.
0: Een beetje dubbel.
1: Dus dubbel, ja.
0: En welke anekdote hoopt u dat er dan niet verteld wordt?
1: Nou, ik ben daar niet zo... voor mij mag alles verteld worden. Ik bedoel, het verhaal van de rode zwembroek bij Sportpark Haasbroek, Zwembad Haasbroek. Van mij mogen de beelden zelfs vertoond worden.
0: Nou, die hebben we. 14 juli, afscheid van de burgemeester. Vanavond te zien in een nieuwe aflevering van Rudo, het afscheid van Paul Otthoff en Monique van Sandik, met onder andere dit gesprek met burgemeester Fred van Tricht erin. Even na 6 uur op televisie bij Centraal Plus. Onder andere Ziggo 40 en Odido 28. En natuurlijk op centraalplus.nl.
2: Scusi, Belladonna. Quattro formaggi.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Ik ben wel heel blij hoor van dit nummer Donnie met Senna samen. En waar blijf je nou? Straks lekker meezingen met Justin de Wild. Nee, niet Sirio, maar wel Lang Leven de Lol.
3: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. In Leiden is dinsdag aandacht besteed aan Neurodiversity Pride Day. Tijdens een bijeenkomst bij het stadhuis werd stilgestaan bij de positie van mensen met een neurodivers brein. Zoals mensen met autisme, ADHD of een bipolaire stoornis. Daarbij werd ook de nieuwe vlag aangeboden aan de gemeente. Die hoort bij de Neurodiversity Pride Week, die vanaf volgend jaar wordt georganiseerd. Volgens de Neurodiversity Foundation was Leiden 3 jaar geleden de eerste stad ter wereld die de vlag hees. Wethouder Abdelhakir Moumi benadrukt dat de gemeente blijft werken aan inclusie en toegankelijkheid. Museum De Laakal in Leiden heeft een bijzonder 17e-eeuws schilderij in de collectie toegevoegd. Het gaat om de vaandeldrager van de Leidse fijnschilder Bartholomeus Maton. Op het werk staat een zwarte vaandeldrager centraal, wat voor die tijd uitzonderlijk was. De schilderij is aangekocht dankzij een schenking aan de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Laakal. De aanwinst krijgt een vaste plek in het fijnschilderkabinet en is vanaf 23 juni te zien. Op 5 juli organiseert het museum een bijeenkomst over het schilderij en de koloniale geschiedenis van Leiden. Inwoners van Zoeterwoude kunnen op zaterdag 4 juli een kijkje nemen achter de schermen bij verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tijdens de open dag van Zoeterwoude openen verschillende locaties hun deuren voor bezoekers. Er zijn rondleidingen, presentaties en bezichtigingen verspreid door het dorp. De open dag maakt deel uit van de viering van 750 jaar Zoeterwoude. Bezoekers kunnen zelf bepalen welke locaties ze bezoeken en hun eigen route samenstellen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vrij veel bewolking. Vanmorgen plaatselijk enige regen. Daarna wordt het droger. Komen er weer opklaringen. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. Vanmiddag een graad of 22.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is de koffieshow van Unity NL met Tinus Hoekstra. Je hoorde, met jou kan ik wel blijven dansen. We kijken even naar de bekende jarige van vandaag. Die begint op het lijstje met Ferry Doedens, acteur het Goede Tijden, Slechte Tijden van vroeger. Hè? 36, gaat niet zo heel goed met zijn gezondheid schijnt. Met verslaving en zo. Verder is de verjaardag van Lee Ryan, Brit zanger, songwriter en acteur, is 43. Venus Williams, tennisser uit Amerika, 46. En Bernardo Frederico Thomas Guillermo is ook jarig. De industrieel ontwerper en volle neef van koning Willem-Alexander is 49 geworden vandaag. Paulina Rubio is Mexicaanse actrice en zangeres, 55. En Jack Wouters, hij is een Nederlands acteur, is 69 geworden. Eddie Merckx ook jarig, Belgisch wielrenner, 81. En Barry Manilow kennen we nog van die hele grote hit. Mandy, die is ook jarig, die viert zijn 83ste verjaardag.

Vanavond een fan van Chris Bauer in de koffieshow. We kijken nog even naar het weer. Vandaag is een dag met bewolking. Kan nog een spatje regen vallen. Maar vanmiddag gaat het wel opklaren en wordt het 21 graden. Bij een matige wind vanuit het zuidwesten, kracht 5. Morgen dan wordt het warmer, 24 graden. Minder bewolking, nog wel een wolkje aan de lucht. En vrijdag nog wel kans op een spatje regen. Daarna wordt het weekend en wordt het weer eigenlijk alleen maar beter. De lekkerste meezingers hoor je bij Unity NL met Frank Verkooijen. Bekijk het maar zo meteen na Gerrit Snijder.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk

0: Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een automobilist met Duits kenteken ramde eerst een lantaarnpaal om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk was of er een tweede voertuig betrokken was bij het ongeluk, kwam de brandweer onder andere met een duikteam ter plaatse. Die is uiteindelijk niet ingezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van loco-burgemeester Abdelhak Djermoumi het Cornelis Joppenszoon-beeldje van de gemeente Leiden ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober gilde. Het beeldje wordt toegekend aan Leidenaren die zich langdurig vrijwillig hebben ingezet voor de inwoners van de stad. En de gemeente Voorschoten wil 2 nieuwe ondergrondse afvalcontainers plaatsen in het dorp. Die zouden moeten komen op de hoek van de Nassaukade en de oude Adegeesterlaan. Bewoners kunnen de komende weken reageren op deze plannen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran. Ik geloof nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en

0: regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een automobilist met Duits kenteken ramde eerst een lantaarnpaal om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk was of er een tweede voertuig betrokken was bij het ongeluk, kwam de brandweer onder andere met een duikteam ter plaatse. Die is uiteindelijk niet ingezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van loco-burgemeester Abdelhak Djermoumi het Cornelis Joppenszoon-beeldje van de gemeente Leiden ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober gilde. Het beeldje wordt toegekend aan Leidenaren die zich langdurig vrijwillig hebben ingezet voor de inwoners van de stad. En de gemeente Voorschoten wil twee nieuwe ondergrondse afvalcontainers plaatsen in het dorp. Die zouden moeten komen op de hoek van de Nassaukade en de oude Adegeesterlaan. Bewoners kunnen de komende weken reageren op deze plannen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

Track, de Unity NL Single Track. Ferry de Lits en Shaq, Paco in Monaco. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een automobilist met Duits kenteken ramde eerst een lantaarnpaal om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk was of er een tweede voertuig betrokken was bij het ongeluk, kwam de brandweer onder andere met een duikteam ter plaatse. Die is uiteindelijk niet ingezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van loco-burgemeester Abdelhak Djermoumi het Cornelis Joppenszoon-beeldje van de gemeente Leiden ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober gilde. Het beeldje wordt toegekend aan Leidenaren die zich langdurig vrijwillig hebben ingezet voor de inwoners van de stad. En de gemeente Voorschoten wil twee nieuwe ondergrondse afvalcontainers plaatsen in het dorp. Die zouden moeten komen op de hoek van de Nassaukade en de oude Adegeesterlaan. Bewoners kunnen de komende weken reageren op deze plannen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. De eerste

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een automobilist met Duits kenteken ramde eerst een lantaarnpaal om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk was of er een tweede voertuig betrokken was bij het ongeluk, kwam de brandweer onder andere met een duikteam ter plaatse. Die is uiteindelijk niet ingezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van loco-burgemeester Abdelhak Djermoumi het Cornelis Joppenszoon-beeldje van de gemeente Leiden ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober-gilde. Het beeldje wordt toegekend aan Leidenaren die zich langdurig vrijwillig hebben ingezet voor de inwoners van de stad. En de gemeente Voorschoten wil 2 nieuwe ondergrondse afvalcontainers plaatsen in het dorp. Die zouden moeten komen op de hoek van de Nassaukade en de oude Adegeesterlaan. Bewoners kunnen de komende weken reageren op deze plannen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 22 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de Kanaalweg in Leiden heeft vannacht een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een automobilist met Duits kenteken ramde eerst een lantaarnpaal om vervolgens tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk was of er een tweede voertuig betrokken was bij het ongeluk, kwam de brandweer onder andere met een duikteam ter plaatse. Die is uiteindelijk niet ingezet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Nico Rijsbergen heeft gisteren uit handen van loco-burgemeester Abdelhak Djermoumi het Cornelis Joppenszoon-beeldje van de gemeente Leiden ontvangen. Rijsbergen kreeg de onderscheiding tijdens de haringparty van het 3 oktober gilde. Het beeldje wordt toegekend aan Leidenaren die zich langdurig vrijwillig hebben ingezet voor de inwoners van de stad. En de gemeente Voorschoten wil 2 nieuwe ondergrondse afvalcontainers plaatsen in het dorp. Die zouden moeten komen op de hoek van de Nassaukade en de oude Adegeesterlaan. Bewoners kunnen de komende weken reageren op deze plannen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.

0: weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind is dan zwak, kracht 2 uit de zuidwestelijke richting. Morgen in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is morgen zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het morgen 26 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam. Tussen Roelofarensveen en knooppunt Hofvliet, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20, Gouda Hoek van Holland, in beide richtingen bij Moordrecht, 4 kilometer. Met daar maximaal 10 minuten oponthoud. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 5 kilometer. Met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroeger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar sta je 10 minuten in de file. Ook 10 minuten op de A15 Rotterdam-Europoort bij Oostvoorne. En op de A16 moet ik zeggen van Rotterdam naar Breda bij Knoopend Ridderkerk is de extra reistijd ook alweer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Verschillende gemeenten in de regio roepen inwoners op om tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Door de naderende zomervakantie neemt de drukte bij de aanvraag van reisdocumenten momenteel toe. Gemeenten zien de vraag naar nieuwe paspoorten en identiteitskaarten de laatste jaren sterk stijgen. Daardoor kunnen wachttijden voor het maken van een afspraak oplopen van enkele dagen tot meerdere weken. Inwoners die binnenkort op vakantie gaan, wordt daarom aangeraden niet te wachten tot het laatste moment. De gemeenteraad van Voorschoten houdt woensdag 1 juli een bijeenkomst over de toekomstplannen voor Vlietwijk. Aanleiding zijn de plannen van woningcorporatie Reinhard Wonen, waarbij renovatie of sloop van woningen tot de mogelijkheden behoort. Onder bewoners leven volgens de gemeente verschillende vragen en zorgen over de toekomst van de wijk. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de exacte invulling van de plannen. De gemeenteraad wil daarom eerst inzicht krijgen in de standpunten en aandachtspunten van betrokken partijen, voordat later dit jaar de kaders voor de verdere ontwikkeling van Vlietwijk worden vastgesteld. De brandweer is gisteravond in Leiderdorp uitgerukt voor een lekkend camperbusje. Het voertuig stond geparkeerd aan de Koolmeesestraat. Een voorbijganger zag dat er een plasje diesel onder de auto lag en belde 112. Het busje, dat volgens buurtbewoners niet meer gebruikt wordt, bleek een lek te hebben. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Door een lekbak te plaatsen en speciale absorptiekorrels te strooien, wist de brandweer de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. De politie neemt contact op met de eigenaar van het voertuig. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind is dan zwak, kracht 2 uit de zuidwestelijke richting. Morgen in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is morgen zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het morgen 26 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit Brielle is daar in beide richtingen dicht. Daardoor ook file de andere kant op van Rotterdam naar de Maasvlakte tussen Rozenburg en Oostvoorne sta je meer dan een uur in de file. Opvallend is ook de file op de A44 Amsterdam-Den Haag. Behoorlijk wat vertraging daar tussen Leiden en Wassenaar. Daar een kwartier op onthoudt. En op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartier extra reistijd. En tot zo.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oostvoorne. Daardoor ook een uur vertraging. Het komt omdat ook daar de afrit naar Briele dicht is. Je kunt daar dus niet de N57 op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! En dan is het alweer tijd geworden voor de middagshow van Unity NL. Het is woensdag 17 juni met Raymond Hermans in de studio en nu Thomas Bergen.

0: je de grote vraag. Als je de keuze had. Nou, ik ga die meteen maar even aan Raymond Hermans vragen. Raymond, stel nou de keuze hier in de studio of lekker op een terrasje in het zonnetje. Wat zou je dan voor kiezen?
1: Poeh, nou, dan toch wel bij jou in de studio.
0: Kijk, juist de antwoord.
1: Dat is toch altijd gezellig.
0: Ja, het is de nieuwste van Thomas Bergen. En die hoorde je aan het begin van de middagshow van Unity NL met Raymond Hermans in de studio. Goedemiddag.
1: Ja, hele goedemiddag.
0: Ben je een beetje klaar voor een hele drukke zomer? Of zeg je, eigenlijk is die zomer min of meer al wel een klein beetje begonnen?
1: Hij is natuurlijk qua weer al wel een beetje aan het opkomen. En qua optredens gaat het lekker. Dus hij is eigenlijk al een beetje begonnen, maar het kan nog altijd gekker. Dus dat gaan we meemaken de komende tijd.
0: En is het dan zo, als het weer beter is, dat je ook beter in een creatief proces zit en dat er dan allerlei ideetjes oppoppen voor liedjes en voor andere dingen?
1: Ja, je bovenkamer staat wel meer open voor ideetjes. En je ziet meer en de mensen zijn ook allemaal vrolijker. Dus die energie is wel beter dan dat je allemaal donker en grauw in de wintermaanden zit. Dus dat komt wel.
0: Hey, we hebben vandaag een heleboel te bespreken. Allereerst even het concert dat er aan gaat komen over een paar maanden. Ja. Heb jij je een paar weken geleden officieel aangekondigd dat je dat weer gaat doen. En ik ben wel benieuwd, hoe gaat dat er een beetje uitzien? Wat zijn een beetje de plannen om deze avond echt tot een hoogtepunt te laten verlopen?
1: Ja, ik kan er natuurlijk niet alles over prijsgeven, want de mensen moeten wel verrast worden. Maar het is natuurlijk mijn allereerste eigen avond, allereerste concert met live band. Dus sowieso al mijn liedjes die ik gemaakt heb, van hit tot albumstukken, die komen allemaal voorbij. Ja. Sommige in een verrassende vorm. Een hartstikke goede band. Een van de beste bands van Nederland staat samen met mij op het podium. Natuurlijk, iedereen wordt verwend, muzikaal gezien. Dat wordt, ik denk, puur genieten voor de liefhebber van mijn muziek.
0: En wanneer kwam jij op het idee van zo'n eigen avond? Dat lijkt me eigenlijk heel erg leuk om te gaan organiseren, om te gaan plannen. En wanneer dacht je, oké, ik heb de knoop doorgehakt, we gaan het ook doen?
1: Ja, ik loop eigenlijk al jarenlang met dat idee. En ieder jaar zei ik ook wel van, nou, ik denk dat er iets aan zit te komen en dit en dat. En ik kreeg de vraag ook heel veel van de mensen, van de luisteraars. Hè, als ik dan optreed in het land, joh, heb je een keer een eigen concert? Ja, dat komt ooit nog wel eens een keer. En totdat ik, even kijken hoor, eind vorig jaar bij mijn platenlabel op bezoek was. En die zeiden ook van, joh, is het niet eens tijd voor een eigen concert? Toen zei ik, ja, dat denk ik wel. Alleen, is dat wel het juiste moment? Maar ja, wanneer is het juiste moment? En nu ben ik een jaar of 10 bezig. Vanaf de liedjes als Hypnose en Favoriet en al die muziek. En ja, dat denk ik eigenlijk toch wel, met zoveel vraag van de mensen, dat het de juiste timing is. En dan mag het een keer zijn.
0: Ja, een soort van sprong in het diepe aan de andere kant met al die platen, al die hits die jij inmiddels op je naam hebt staan.

0: Dan moet dat echt een klapper van een avond gaan worden. Ja, met 100% meezinggarantie.
1: Ja, dat denk ik wel. En daar gaan we ook van uit. En ik heb er ontzettend veel zin in. En de eerste reacties en alle kaartverkoop gaat goed. Dus weet je, wat wil je nog meer?
0: En betekent dat dan ook de komende tijd de puntjes op de i veel oefenen, veel bedenken? Wat moet er echt in die show zitten? Wat ga ik aantrekken qua lichtplan? Hoe moet het eruit komen te zien?
1: Ja, zeker. En er heel veel meetings over. En ook heel veel andere concerten kijken. Zowel binnenland als buitenland. Om een beetje inspiratie op te doen natuurlijk. Bij dingen die al zijn geweest. En om de zo mooist mogelijke show voor mij weg te zetten.
0: En gaan we dan ook zeg maar verrassingen van je te horen en te zien krijgen? Dingen waarvan we zoiets hebben van dat hadden we nooit achter Raymond verwacht. Dingen waarvan je nu in je hoofd zit dat je denkt, nou, lijkt me ook leuk.
1: Ja, zeker wel, zeker wel. En ook dingetjes van vroeger en van mijn idolen. En liedjes in een andere vorm. Dus we zijn daar wel lekker mee aan het... creëren.
0: Ja, kijken wat er allemaal uit gaat komen. Nou, als je het dan over idolen hebt, is er iemand die zeg maar echt op een soort van eenzame hoogte staat bij jou, Raymond?
1: Niet één. Maar ik was vroeger en nog steeds, maar echt vroeger als kind, was ik altijd heel erg gecharmeerd van Jan Smit, Nick en Simon, Frans Bauer, de 3J's. Noem maar op. Dat waren wel de artiesten die bij mij op dat voetstuk stonden. En dan niet per se eentje specifiek, maar wel die namen dat ik dacht van wauw. Ja, dat is wel echt een ambitie. Omdat ooit is, omdat ook zo te gaan doen.
0: Ja, een soort eigen maken. Hey Raymond, wanneer gaat het plaatsvinden? En misschien wel het allerbelangrijkste, is er een website waar de luisteraars van Unity.nl op kunnen kijken?
1: Ja, tuurlijk. Dat is mijn eigen website, raymondhermans.nl. En dat gaat allemaal plaatsvinden op 1 november, zondagmiddag 1 november, in de Evenaar te Eindhoven.
0: Mooie zaal. Het eerste...
1: Dus het is vanaf hier even rijden, maar ja, dan heb je ook wel wat.
0: Uurtje, 20 minuutjes, toch?
1: Om en nabij.
0: Zometeen alles over in de boeken. En ook Quincy komt eraan. Eerst hoor je Raymond Hermans. Wij.
1: Ja.

0: De radiozender met 24 uur per dag. De beste muziek van eigen bodem. Unity NL, Quincy, Zomer in je ogen. En wij van Raymond Hermans. Eigenlijk de twee ballads, hè? Ja en wij. Welke doe je het meeste? En waar krijg je dan echt de meeste verzoeken op momenteel?
1: Nou, ik krijg de meeste aanvragen van ceremonies en bruiloften zelf. Hè, de feestavond op ja. Want het liedje dat bestaat ook langer. En dat gaat echt over bruiloften natuurlijk. Hè, over het trouwen en alles wat daarbij komt kijken. Maar sinds januari dat de plaat wij is, wordt die toch bij elke bruiloft en ceremonie ook aangevraagd. Dus dat is een hele mooie opvolger en een mooie combinatie. Maar als ik het dan moet ranken, dan staat op nummer 1 toch wel ja.
0: Nou zitten wij midden in juni. Dat is ook echt wel midden in dat bruiloftseizoen. Ja, merk je dat ook, dat je iedere week ergens een ceremonie hebt?
1: Ik had, even kijken, vorig weekend had ik 8 boekingen, waarvan 5 bruiloften.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En is het dan voor jezelf dat je ook nog een klein beetje gaat bedenken van, oké, dit ziet er heel tof uit en zo zou ik het nooit doen en dit is echt heel mooi.
1: Oh, voor mijn eigen bruiloft.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja, weet je, ik kom zoveel tegen van mensen die heel klein en intiem trouwen, van tot echt, ja, over de top. Schitterend. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben daar zelf nog niet zo heel mee bezig, hoor. Mijn vriendin ook niet, met de hele bruiloft en trouwen, et cetera. Dus maar ik heb wel genoeg inspiratie.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Mensen die zijn, ze verzinnen van alles tegenwoordig.
0: Eerst even compleet wat anders. Want over een paar maanden, ja, nu nog met z'n tweeën, maar over een maand of 3, dan zijn jullie in één keer met z'n drieën.
1: Ja, dat is, dat is dan de eerste stap, hè?
0: Ja, jullie gaan papa en mama worden. Hebben dat een paar maanden geleden officieel bekendgemaakt.
1: Ja,
0: en ergens in september.
1: Half september.
0: Dan, ja, dan gaat jouw wereld veranderen, Raymond.
1: Ja, dan komt er een kleine meid komt dan bij ons.
0: Dat spannend ons of gegeven. Zeg je, ik ben er helemaal klaar voor?
1: Ik moet wel zeggen, ik vind het wel spannend ergens, hoor. Want dat begint allemaal steeds echter te worden, weet je wel. En nu voel je de schopjes, zo als je hand op de buik legt en alles erop en eraan. Dus het wordt steeds echter. En ik denk wel eens van, het gaat echt gebeuren, weet je wel.
0: Ja, babykamer al helemaal klaar en zeg bijna, maar de naam al bedacht.
1: Ja, alles is in kannen en kruiken. Dus het komt in een warm bad sowieso. Het is spannend, maar het is alleen maar mooi, weet je wel. Ben nu 32, je zou het niet zeggen natuurlijk, maar het is de hoogste tijd voor ons en het is meer dan welkom.
0: Gezinsuitbreiding bij de familie Hermans.
1: Ja.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Updates gaan we ongetwijfeld terugzien via jouw social media.
1: Ja, 100%.
0: En dan In de Boeken. Dat is de plaat die een paar weken geleden officieel is uitgekomen. Het liedje deed mij meteen echt wel denken aan een festivalplaat, feesttent, springende, hossende mensen.
1: Ja, hè? Nou, dat is mooi. Dat was ook de hele bedoeling van die plaat.
0: De clue achter het liedje.
1: Ja, de clue achter het liedje. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, er zat eigenlijk niet echt een clue achter. Dit liedje kwam ons in de schrijfsessie uit de lucht toevallen. En we schreven het zo weg. En het liedje bleef eigenlijk maar een beetje liggen. Want het is niet per se een 100% Raymond Hermans plaat. En het is ook niet dat je dacht van, nou, wat doe je nu, weet je wel. Dus ik dacht, ja. Weet je wat we doen? Het festivalseizoen staat voor de deur. We maken het lekker in de studio. We gaan kijken wat het wordt. Nou, en het was er. En we brachten hem uit. En alleen maar leuke reacties en alles erop en eraan. Dus weet je, af en toe moet je een klein uitstapje maken. En ik ben gezegend met een repertoire dat mensen mij standaard kennen van de liedjes als Mijn Favoriet, Fenomeen, Hypnose en noem alle liedjes maar op.
0: Ja, dus daar kunnen we toe nu in de boeken aan toevoegen.
1: Snap je? Dus ik kan af en toe ook een beetje uitwijken naar links en naar rechts. Af en toe met een ballad en dan zo'n uptempo liedje. Dus alleen maar leuk.
0: Even het allerbelangrijkste. Hoe doet hij het momenteel? Wordt hij lekker gedownload, gestreamd en in het land wordt hij meegezongen?
1: Dat is het allerbelangrijkste. Hè? Dat het bij de optredens wordt meegezongen. En daar kan ik volmondig ja op zeggen. Dus dat is leuk. En dan komen de streams en alles wat erbij komt kijken. Die komen dan vanzelf om de hoek kijken. Dus dat is het allerbelangrijkste. En elke feesttent waar ik kom, die gaat met de plaat nu al op zijn koppie. Dus
0: eigenlijk kunnen we zeggen, een plaat, een liedje voor in de boeken.
1: Jazeker weten.
0: Overal te streamen, overal te downloaden. En
1: in de lijsten. Ook even in de lijsten.
0: Nou, ik kan je bij deze vertellen, nu je er toch over begint. Aankomende zaterdag komt hij binnen in de Unity NL Top 25.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Dus dat hintje, dat heb ik je alvast eventjes gegeven. Raymond Hermans bij Unity NL tijdens de middagshow. Dit is...

je nou. Je zingt je mee. Unity NL. Dit is deze week de Unity NL Single Track. Ferry de Lits en Shaq.

0: deze week de belangrijkste plaat op de radio bij Unity NL. Het is de dikste tip voor de top 25. Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. En in de boeken van Raymond Hermans, die hoorde je. Ja, het is echt een festivalliedje. Dit is gewoon vriendenteams die springen, die kampioen geworden zijn.
1: Ja,
0: en die dit als een soort van lijflied bombarderen.
1: Niet te veel nadenken. Lekker even een lekker feestje maken. En huppakee.
0: Hey, wat zit er nog meer aan te komen? Qua schrijfsessies, ik weet, je bent altijd bezig. Liggen er dingen klaar? Zeg je, vlak voor mijn concert gaat er nog een plaat of een verrassing komen?
1: We blijven natuurlijk altijd gewoon lekker liedjes maken en uitbrengen. En, alleen, ik ben me niet eens bezig. Maar ja, dat klinkt altijd zo stom. Maar ja, daar kun je dan weer niet heel veel over vertellen. Dit en dat, zo.
0: Ja, de geheimen van de artiest.
1: Ja, precies. Maar ja, of dat dan een liedje samen is of alleen, dat weet ik dan ook niet.
0: Nou, wacht even. Dan ga ik het anders formuleren. In november, jouw concert, gaat er een duet aankomen?
1: Ja, dat weet ik dus niet.
0: Ik denk, ik probeer het eventjes een beetje bij je te ontfutselen.
1: Ja, weet je, voordat ik weer dingen zei, want ik zei ook net toen we de hele avond hadden aangekondigd, zei ik ook dat Wes het liedje Stapje met me samen kwam zingen, maar die bleek dan in het buitenland te zitten, had ik even niet goed gecheckt. Dus ik ben even op mijn hoede voor wat ik zeg, voor wat dan misschien wel of niet gaat plaatsvinden.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar er komt natuurlijk weer lekker muziek aan en we blijven altijd lekker bezig.
0: Maar heb je echt veel klaar liggen of zeg je, we kijken ook echt wel wat deze plaat doet en misschien moeten we wel een verlengde gaan maken van dit liedje?
1: Nou, ik had altijd wel iets achter de hand en ik heb ook weer een aantal liedjes liggen in de stijl van mijn favoriet. Lekker dat zomerse uptempo. Een paar gezellige liedjes. Waarvan in de boeken weer echt, ja, dat is zeg maar weer één stapje erbovenop qua gezelligheid. Weet je, ja, ik heb altijd iets liggen. Alleen, als ik heel eerlijk ben, vind ik altijd lastig om wat je nou moet uitbrengen. Wat maak je weer een liedje à la favoriet? Dan is het, oh ja, maar dat heb je al. Heb je een bellet? Dan zeg je, ja, we willen even gas erop. Dus,
0: keuzes maken.
1: Ik ben een beetje ook aan het peilen bij de volgers en luisteraars. Van ja, waar hebben jullie zin in?
0: Ja, een soort polletje, multiple choice.
1: En ook een beetje richting het concert inderdaad. Er zit wel een verrassingje aan te komen. Maar ja, weet je, als ik er nu al ga verklappen in juni, dan heb je niet de verrassing. Dus,
0: Nou goed, in ieder geval, de luisteraars kunnen jou gaan volgen. Dat concert dat gaat er aankomen in de FNR in Eindhoven.
1: Yes.
0: Dat gaat dus in november gebeuren. En tot die tijd gewoon kijken wat er allemaal op jouw pad komt.
1: Tuurlijk. En je weet het nooit tegenwoordig.
0: En dan begreep ik ook nog komende week lekker even een paar dagen op vakantie.
1: Ja, even naar Ibiza.
0: Lekker.
1: Even van het zonnetje genieten. Maar goed, die gaat hier ook schijnen. Dus,
0: ja, wel. Maar daar met palmbomen toch een beetje andere ambiance, toch?
1: Ja hoor, zo is het. Lekker een beetje eten, een beetje drinken. Dus met ons geen medelijden.
0: Gaat goed komen.
1: Ja hoor.
0: Ik wens jou een hele fijne avond. Alvast succes met alle voorbereidingen van alles wat er aan gaat komen.
1: Komt goed.
0: En voor meer informatie, waar ben jij allemaal te vinden?
1: Ja, waar niet? Nee, Instagram, TikTok en RaymondHermans.nl.
0: Echt gewoon overal. Ja, hey, dankjewel. Het was weer gezellig. De foto van Raymond die vind je ook terug online op Instagram en Facebook. Daar heten wij UnityNL.nl. En hier zometeen Dean Saunders. En deze is van vorig jaar. Je hoort systeem Raymond Hermans. Ik weet

0: Raymon Hermans en Systeem, die hoorde je bij Unity NL. En op dit moment tegenover mij, het is Dien Saunders.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal. Goed.
0: Ja, begreep net terug uit Turkije en aankomende week alweer richting Portugal. Eigenlijk een beetje jouw tweede thuis.
1: Ja, maar dat weet je inmiddels, hè.
0: Ja, hoe vaak per seizoen zeg maar vlieg jij die kant op?
1: Ja, ik denk minimaal 10 keer per jaar.
0: Oké.
1: Ja, maar dan komt dan mijn ouders te wonen, hè.
0: Ja, dat is ook wel waar.
1: Dat is gewoon voor mij prioriteit nummer 1.
0: Gewoon lekker genieten. Gaat het goed met ze?
1: Ja, nou ja. Gezondheid niet helemaal top, maar ze leven, laat ik het zo zeggen.
0: En dat is belangrijk en dat moet je koesteren.
1: Sowieso.
0: Dat zijn denk ik de allerbelangrijkste dingen in het leven. Hey Dien, je bent in Turkije geweest, artiestenreis met echt een heleboel collega's. Hoe was dat onderling en ontstaan daar ook nieuwe vriendschappen?
1: Ja, nou weet je het is. Dat is zo een mens groot daar in Turkije. Je ziet elkaar bijna niet, joh. Dus ja, ik was met mijn gezin was ik daar voor het eerst.
0: Die je zat op zo'n joekel van een resort
1: niet
0: met glijbanen.
1: Je komt niemand tegen. Je komt bijna niemand tegen. Het is zo immens groot.
0: Ja.
1: Dus nee, echte nieuwe vriendschappen, nee, niet echt.
0: Maar goed, wel eventjes lekker gezongen daar en heel veel plezier gemaakt.
1: Ja, dat sowieso.
0: Nou, dat is ook belangrijk.
1: En wat een mooi land, hè, Turkije. Goh.
0: Ja, heb je dan nog een beetje cultuur gesnoven? Of,
1: Ik ben niet echt aan het snuiven. Maar ik vind Turkije gewoon geweldig.
0: Ja, gewoon lekker veel plezier maken.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, hoe gaat het in Nederland met de boekingen en alle dingen die momenteel op jouw pad terecht zijn gekomen?
1: Altijd, het is heel gek, maar ik doe het nu 15 jaar dat ik zanger ben.
0: Ja.
1: En het is gewoon altijd stabiel. Het is gewoon altijd minimaal 10 optredens per maand. Het is gewoon altijd, de ene keer is het 15, de andere keer is het 20, de andere keer is het 10. Maar het is wel altijd stabiel.
0: Maar is dat ook echt een beetje jouw streven? Dat je zegt van, ik wil er gewoon 10 hebben, dan ben ik blij? Of als het er meer zijn, eigenlijk is alles welkom.
1: Ik zou 8 genoeg vinden. het lijkt me telkens zwaarder te worden. Ik ben nu 45. En je merkt gewoon die kilometers in de auto elk weekend. Dat breekt je op, joh.
0: Maar wat is er zwaar? Is het dan dat je dan heel vaak in de avond en nachtelijke uren weg bent? Of is het echt gewoon de afstanden die je constant moet rijden en afleggen?
1: Het zijn de afstanden en de zenuwen elke keer weer.
0: De zenuwen?
1: Ja, ik ben zo'n zenuwleier. Ben ik altijd. Voordat ik moet optreden ben ik gewoon al denk 1,5-2 dagen ben ik zenuwachtig. Ja, zitten die mee? Ik wil niet zeggen dat ik onzeker ben. Ja, misschien is het wel een vorm van onzekerheid, maar je bent er toch wel heel veel mee bezig in je hoofd.
0: Oh, maar dat vind ik wel bijzonder. Dit had ik dus echt, en dat meen ik oprecht, niet achter jou gezocht.
1: En toch hebben heel veel zangers dat, hoor.
0: Ja, maar dat betekent dus, stel nou, het is nu woensdag en komende vrijdag.
1: Vrijdag moet ik weer zingen op de bruiloft. Ik ben nu al zenuwachtig. Denk ik van, ja, wat voor liedjes moet ik dan gaan zingen?
0: Maar wacht eventjes, die mensen die gaan dus trouwen komende vrijdag en die hebben jou geboekt omdat ze het leuk vinden dat jij daar een half uur even de tent op zijn kop zet.
1: Ja, maar Dien is dan toch zenuwachtig.
0: Dan is toch eigenlijk alles goed wat je daar doet?
1: Nou, dat weet ik dus niet.
0: Ja, tenzij je echt in één keer heel gek repertoire gaat staan zingen.
1: Dan denk ik altijd, ja, misschien van de bruidspaar vinden dan leuk, maar zitten hun gasten er dan wel op te wachten, weet je wel? Ja, dat zijn allemaal dingen die gaan allemaal door je hoofd heen dan, hè?
0: En wanneer hebt dat dan weg? Het moment dat je daar bent en je hebt het eerste liedje gedaan? Of?
1: Meestal na het tweede liedje dan denk ik van, oké, dit gaat lukken.
0: Ja.
1: Ik heb maar één keer ooit in mijn leven meegemaakt. Ik dacht van, nou, dit is alsjeblieft, pick me up, Scuddy, weet je wel. Ik wil weg hier.
0: Want?
1: Maar niet uit wat ik deed. Niemand vond het leuk.
0: Oh, wat erg.
1: Ja, dat was niet eens zo lang geleden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Oh, en toen zat je in de auto. Waren dan zeg maar de mensen die jou geboekt hadden wel blij?
1: Ja,
0: of,
1: die waren ook de enige die meededen.
0: Ja, maar is toch het belangrijkste?
1: Weet je? En ik kende 3 die avond. De eerste was leuk. Die tweede was zo demotiverend. En de derde was gelukkig weer leuk. Want als de derde zo was, nou, dan had ik echt een kutweekend.
0: Ja, dan kom je in een soort van negatieve spiraal terecht. Daar word je ook niet blij van. Hey, er is een nieuwe plaat uitgekomen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst een liedje die eigenlijk helemaal niet bij jou past. Vakantie in eigen land.
1: Nou ja, oké.
0: Ja, ik bedoel, ik hoor Turkije, Portugal.
1: Maar ik ga toch wel heel graag naar de camping ook, hoor.
0: Ja, wat is de favoriete plek, zeg maar? Waar moet de caravan staan?
1: Nee, Limburg.
0: Oh, lekker.
1: Ja, vind ik heel mooi.
0: Dan ben je er toch een beetje uit. Voelt toch een beetje als het buitenland.
1: Ja.
0: Dien Saunders bij Unity NL. Dit is Vakantie in eigen land.

0: alles wat ik zoek.
1: Dat is alweer gezellig, toch?
0: John Best en Lange Frans. En daarvoor Vakantie in eigen land van Dean Saunders. En als het aan Dean ligt, nou dan gaan we gewoon lekker naar het Limburgse heuvellandschap.
1: Ja, dat vind ik toch wel een van de mooiste delen van Nederland.
0: Maar goed, eerst even weer lekker naar Portugal. 10 keer per jaar dus gemiddeld. Daarnaast veel optreden in Nederland en veel platen uitbrengen. Ja. En er is een nieuw liedje uitgekomen 1,5 week geleden.
1: Ja, ja, gelukkig wel.
0: Ik wil niet dat je gaat.
1: Ja, ik wil graag blijven, maar ik wilde weer graag een nieuw liedje en een zomersliedje. Dus ik zeg tegen mijn platenbaas Frank van Etten. Ik zeg, we moeten met iets komen. Ik zeg, ik weet het gewoon niet. En ik had al een paar ideeën, maar het waren allemaal covers.
0: Ja.
1: Een paar leuke melodieën. Hij zegt, nee, we gaan geen covers meer doen nu. We gaan gewoon eigen muziek gaan we maken. Hij zegt, vanavond heb jij een liedje voor mij. En hij heeft niet zo gedaan. Zelfde avond belt hij me op en zegt, ik heb een liedje voor jou. Ik heb wel een melodietje. Ik wil niet dat je gaat. Ik wil niet dat je gaat. Hij zegt, ik denk dat ik het heb. Kom maar vanavond naar de studio. Ah, niet normaal.
0: Oh, wat grappig. Maar betekent dat dan dat hij dan dat liedje meteen is gaan schrijven? Ja. Had hij dat liggen? Of nee, dacht hij, wacht even, dit past bij Dean?
1: Ja, hij zegt, welke stijl wil jij? Nou, ik heb mijn oude liedjes als 1, 2, 3 en ik neem je mij maar mee. En die oude vrolijke zomersliedjes van mij. Ik zeg, ik wil een beetje in die stijl, wil ik. Ik zeg, kun je zoiets maken? Hij zegt, kom maar vanavond, ik heb al een idee. Dan gaan we aan de slag. En dan zit hij daar met zijn keyboard en dan belt hij Mickey Visser op, die drummer. Zeg, kun jij wat drums inspelen voor mij? Weet ik veel wat hij zei. En dan belde hij weer een bassist en een gitarist. En weet ik veel wat allemaal. En voordat ik het wist, had hij een liedje.
0: Dus eigenlijk gaat dat heel erg snel.
1: Die man die werkt heel erg snel.
0: En jij dacht meteen, deze plaat, ik wil niet dat je gaat. Dat past bij mij, dat moet ik echt in gaan zingen. Dat gaat gewoon mijn zomerplaat worden 2026.
1: Absoluut, ja, ja, ja. Ja, pakt me wel gelijk.
0: Maar wat is dan de betekenis achter het liedje? Waar zing je over?
1: Je wil niet dat ze gaat. Je wil gewoon dat ze bij jou blijft. Dat ze je niet haat. Het was een heel arrogant meisje. Ik heb het een keer meegemaakt ook zelf.
0: Oh jee.
1: Ja, dat ik een meisje zag en ik ging daar naartoe. Maar ze was zo arrogant. Ze moest niks meer weten. Ik denk, waarom dan niet? Blijf hier en heb me lief, weet je wel. Ik ben leuk.
0: Ja, maar dat zat er even niet in.
1: Dat zat er niet in.
0: Dat was gewoon meteen klaar. Ja. Hey, de plaat, hoe wordt die ontvangen? Wat zijn de reacties bij de optredens goed uit het land?
1: Heel eerlijk gezegd, ik heb maar 1 keer nog opgetreden met het liedje. Hij is vrijdag uitgekomen.
0: Ja.
1: Ik heb het afgelopen weekend maar 1 optreden.
0: Nee joh.
1: Ja, ja, ja. Dus aankomende weekend heb ik er iets meer. Dus ja, dan gaan we het zien. Kijk, in het begin is het altijd moeilijk. Als een liedje net uitkomt, gaan mensen nog niet heel erg meedoen natuurlijk. Weet je.
0: Klopt.
1: Je moet het eerst een beetje kennen. Dus de eerste paar keer zal het wel heel moeilijk worden. Maar, ja,
0: maar
1: dan moet je erheen, hè.
0: Nou, vertelde jij net, jij bent af en toe best wel zenuwachtig voor een optreden. Heb je dat dan niet als er een nieuw liedje uitkomt en je denkt, oké, nu moet ik deze voor de eerste keer gaan doen.
1: Ja.
0: Misschien gaat iedereen wel van de dansvloer af, zingt niemand mee, kijken ze me boos aan.
1: Absoluut. Ik ben nu al zenuwachtig voor het nieuwe liedje aanstaande vrijdag en zaterdag. Ik zweer het je. Ja, dat is echt waar.
0: Maar is het niet zo dat als je ziet dat dan de streams het goed doen, dat de radiostations het draaien, dat je denkt van, nou, volgens mij gaat dit wel de goede kant op?
1: Hij gaat nu sowieso de goede kant op, dat zie ik wel. Maar dan nog de eerste paar keer. Ik heb zelfs meegemaakt met Robert van Hemert. Die moest vaak voor mij optreden. Had hij dat liedje met zoet, zout, zuur. Ik vond dat zo'n klote liedje. Maar nu vind ik het echt een leuk liedje. Maar dan stond hij dat liedje voor mij te zingen en niemand deed mee. Niemand kende dat liedje.
0: Ja, maar toch is er een keer een kantelpunt gekomen dat iedereen in één keer dacht, dit is wel leuk.
1: Hij bleef volhouden. En dat is het. Je moet door die zure appel heen bijten.
0: Ja, maar dat doe je toch ook met liedjes als 3, 2, 1. Ik weet dat je heel vaak dan iets van een bon verloot.
1: Ja. Dat liedje doet al 10 jaar goed, weet je. En dan geef ik dan zo'n tattoobon weg. Ja, je moet er echt doorheen. Begin is altijd gewoon even kloten.
0: Ja, gewoon door de zure appel heen en uiteindelijk moet het goed komen.
1: Ik hoop het wel.
0: Hey, het liedje is overal te streamen en overal te downloaden. Het is een plaat waar je in ieder geval meteen een soort van vakantiezin in krijgt. De nieuwste van Dean Saunders tijdens de middagshow van

0: Hij staat genoteerd in de Unity NL Top 25. Tino Martin, Jong en Dom. En daarvoor de nieuwste van Dean Saunders. En die heet Ik wil niet dat je gaat. Zijn er meerdere liedjes, Dean, waarvan je zegt die liggen klaar? Of is het gewoon weer een belletje naar Frank en dan komt het vanzelf liedje, helemaal goed?
1: Eén liedje hebben we nog klaar. Hebben we ook klaar. Het is een duet van mij en Frank. Nou, het is dat ik dit vertel. En
0: een primeurtje.
1: Ja, maar die willen we wel einde van het jaar weer gaan uitbrengen.
0: Want je hebt aan het begin van dit jaar ook een duet met Frank gedaan. Ja, en die heeft het echt wel goed gedaan.
1: Ja, tweede kerstdag hebben we die uitgebracht.
0: Ja.
1: Ah, niet normaal. Als je al ziet, bijna 700.000 streams. 500.000 keer op YouTube de clip bekeken.
0: Dat is lekker.
1: En op TikTok en Insta, geloof ik 3 miljoen.
0: Wauw.
1: En het is pas 5 maanden uit.
0: Ja, maar dat zijn serieus wel goede, mooie, indrukwekkende getallen.
1: En wordt bijna niet gedraaid op de radio's. Kun je nagaan.
0: Ja, het is een rustig liedje. En mensen willen vaak toch een beetje gezelligheid, een beetje sfeer.
1: Ja, gek hè. Maar ja, in het land, op de feestjes, zelfs in feesttenten, zingen ze allemaal keihard mee. Gek is dat hè.
0: En wat vraag je dan? Dat de telefoontjes met de lampjes aangaan?
1: Ja, ik zeg wel allemaal 2 handen omhoog natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik kreeg laatst mijn kop van Johnny Sapp, ken je die?
0: Ja, die ken
1: van
0: ik.
1: Tino Martin, ja. Die komt laatst naar mij kijken. Hij zegt, ik vind jou zo'n goede zanger. Hij zegt, maar je moet de mensen niet vragen om hun handen omhoog te doen. Hij zegt, dat moeten ze vanzelf doen.
0: Ja, een soort van leermomentje of zo. Aan de andere kant, ja, weet je, je moet vooral op het podium doen wat je zelf
1: tuurlijk,
0: het beste vindt.
1: Ja, hij zegt, maar ja, als mensen het echt leuk vinden, dan doen ze dat vanzelf.
0: Dacht, nou, daar heb je wel weer gelijk in.
1: Misschien wel een kern van waarheid, maar ik doe het toch.
0: Maar als ik jou de keuze ga vragen, een rustige ballad of dan toch een feestplaat, waar gaat de voorkeur naartoe?
1: Qua zingen of qua optreden?
0: En qua zingen weet ik denk ik het antwoord. Dat ballet, is een rustige natuurlijk. Ballet, want dan kan je gewoon laten zien wat je in huis hebt. Ja. Maar qua optreden?
1: Ja, dan moet je toch gewoon met uptempo komen.
0: Ja.
1: Anders zeg je bier naar je toe gegooid.
0: Gewoon een feestje.
1: Ja.
0: Is het allerbelangrijkste. Ja. Hey, de komende zomer veel evenementen, festivals, kermissen, feesttenten.
1: Ja, best wel. Ja. Gek, hè?
0: Wat is de mooiste? Wat is degene waarvan je zegt, daar heb ik echt veel zin in?
1: Nou, het is een hele grote hoe heet dat ding nou? Dodo Festival.
0: Ja, ken ik.
1: Dodo Festival, daar mag ik optreden. Dat schijnt heel mooi te zijn en heel groot. En Frank komt weer met een XXL, geloof ik, binnenkort. Dus volgens mij moet hij dat op bekendmaken.
0: Ja, ik hoorde wat geruchten voorbij komen, ja.
1: Ja, dus ik hoop dat dat doorgaat.
0: XXXL.
1: Ja, dat wordt heel groot.
0: Dus dat wordt echt groot.
1: Ja, dus als dat doorgaat, dan wordt het echt wel dat wordt helemaal top natuurlijk.
0: Ja. Nou, weet je, wij gaan het allemaal in de gaten houden. Luisteraars van Unity NL kunnen jou ook volgen voor het geval dat ze nog niet doen. Waar ben je te vinden?
1: Ja, ik ben overal te vinden, joh. TikTok. Instagram, Facebook en ieder weekend op de Beverwijkse Bazaar bij Tattoo Saunders.
0: Uiteraard. Gaan wij Meisje van de Reis nog even doen.
1: Heerlijk.
0: Vind ik ook wel echt een hele toffe plaat.
1: Dat is mooi, hè?
0: Echt een leuk liedje. Nou, doe speciaal. Je dat vaak of is dat echt een beetje op verzoek?
1: Bij de reizigers wordt hij heel vaak aangevraagd.
0: Daar moet hij gezongen worden.
1: Ja.
0: Hey Dean, ik wens jou een hele fijne avond.
1: Dankjewel, ik ga lekker eten.
0: En heel graag tot de volgende keer. En in dat geval, eet smakelijk dan.
1: Dankjewel, vriend.
0: Ik ben er morgen weer vanaf 5 uur de middagshow. En nu Meisje van de Reis, Dean Saunders. Yes,

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een kleine 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam wel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En verder nog steeds veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen is de afrit Brielle dicht naar de N57. En ook op de N57 is de oprit naar de A15 dicht. Op de A15 zelf natuurlijk lange files daardoor. In beide richtingen sta je ruim 3 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Verschillende gemeenten in de regio roepen inwoners op om tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Door de naderende zomervakantie neemt de drukte bij de aanvraag van reisdocumenten momenteel toe. Gemeenten zien de vraag naar nieuwe paspoorten en identiteitskaarten de laatste jaren sterk stijgen. Daardoor kunnen wachttijden voor het maken van een afspraak oplopen van enkele dagen tot meerdere weken. Inwoners die binnenkort op vakantie gaan, wordt daarom aangeraden niet te wachten tot het laatste moment. De gemeenteraad van Voorschoten houdt woensdag 1 juli een bijeenkomst over de toekomstplannen voor Vlietwijk. Aanleiding zijn de plannen van woningcorporatie Reinhard Wonen, waarbij renovatie of sloop van woningen tot de mogelijkheden behoort. Onder bewoners leven volgens de gemeente verschillende vragen en zorgen over de toekomst van de wijk. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de exacte invulling van de plannen. De gemeenteraad wil daarom eerst inzicht krijgen in de standpunten en aandachtspunten van betrokken partijen, voordat later dit jaar de kaders voor de verdere ontwikkeling van Vlietwijk worden vastgesteld. De brandweer is gisteravond in Leiderdorp uitgerukt voor een lekkend camperbusje. Het voertuig stond geparkeerd aan de Koolmeesstraat. Een voorbijganger zag dat er een plasje diesel onder de auto lag en belde 112. Het busje, dat volgens buurtbewoners niet meer gebruikt wordt, bleek een lek te hebben. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Door een lekbak te plaatsen en speciale absorptiekorrels te strooien, wist de brandweer de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. De politie neemt contact op met de eigenaar van het voertuig. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze en dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind is dan zwak, kracht 2 uit de zuidwestelijke richting. Morgen in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is morgen zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het morgen 26 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Verschillende gemeenten in de regio roepen inwoners op om tijdig te controleren of hun paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Door de naderende zomervakantie neemt de drukte bij de aanvraag van reisdocumenten momenteel toe. Gemeenten zien de vraag naar nieuwe paspoorten en identiteitskaarten de laatste jaren sterk stijgen. Daardoor kunnen wachttijden voor het maken van een afspraak oplopen van enkele dagen tot meerdere weken. Inwoners die binnenkort op vakantie gaan, wordt daarom aangeraden niet te wachten tot het laatste moment. De gemeenteraad van Voorschoten houdt woensdag 1 juli een bijeenkomst over de toekomstplannen voor Vlietwijk. Aanleiding zijn de plannen van woningcorporatie Reinhard Wonen, waarbij renovatie of sloop van woningen tot de mogelijkheden behoort. Onder bewoners leven volgens de gemeente verschillende vragen en zorgen over de toekomst van de wijk. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de exacte invulling van de plannen. De gemeenteraad wil daarom eerst inzicht krijgen in de standpunten en aandachtspunten van betrokken partijen, voordat later dit jaar de kaders voor de verdere ontwikkeling van Vlietwijk worden vastgesteld. De brandweer is gisteravond in Leiderdorp uitgerukt voor een lekkend camperbusje. Het voertuig stond geparkeerd aan de Koolmeesestraat. Een voorbijganger zag dat er een plasje diesel onder de auto lag en belde 112. Het busje, dat volgens buurtbewoners niet meer gebruikt wordt, bleek een lek te hebben. Brandweer en politie kwamen ter plaatse. Door een lekbak te plaatsen en speciale absorptiekorrels te strooien, wist de brandweer de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. De politie neemt contact op met de eigenaar van het voertuig. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind is dan zwak, kracht 2 uit de zuidwestelijke richting. Morgen in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is morgen zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het morgen 26 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
4: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
5: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
4: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
3: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.